Deze woze vraag is poet wie dat schreeuwt. Nou, leef je nou het best zouden zeer. Havereren, ja miljonair. Ik leid geen honger, ik leid geen dorst. Ik leist me af mijn brood en worst. Ik moest, wanneer het koud is, niet moest frieren. En